0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Panica tot Kukenap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Die jouw stasie top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij zat maakt. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
3: De Sokkie Tijd.
2: Ons maakt dat die dans naar die stoop zo staan.

0: Yo Starseed.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo sta.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: yo, Stasie.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie sokkie tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan.

0: キー
1: オスタマースタイル。
0: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
0: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

buggy. Je moet onduis niet single op je raak niet. Marianne, voel je nog diezelfde?

0: mijn nooi. Bokkaje leek goed vandaan, bokkaje is mijn nooi.
1: Die jouwstasie Top 40, elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij zat maakt. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: Yo, Stassi.
1: Panik op tot Kukenap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij Yo, Stassi.
2: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier zijn eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Speciale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
3: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy sak maak.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.

Al my bene het mooi fris geword van alle gereierei. En my meisie, man, sy het joods geword van alle gevreierei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
3: Sokkie Tijd.
2: Ons maak dat die dans naar die stof so sta.

0: Shuffle.
1: Ja, dit was natuurlijk die Jungle Lolo Shuffle, Emo Adams. Ja, lekker, lekker, lekker. Ik hoop je het samen gedanst.
2: Swartland, ons land bazaar. Die 19e September is het tijd voor die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury. By die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed. En baie om te doen. Onthou, 19e September, die ons land bazaar. Sien jou daar!

0: En dit was natuurlijk die drie in de rij wat ik voor jou gegeven heb. Daar laatste lied, Cordia Bota, Laura Branigan, Gloria. Laura Branigan met Gloria. Ja, klinkt nou baie tonknoperig, maar ja. En dan Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Vannacht dan naar die winkels toe.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Die tijd is zo 8:31. Kom ons geloof gevindig net voor oulaas daar bij die verkeerszaken.
1: Jou stasie verkeer.
0: Gauteng, ek het nog nie enige iets nietsie van julle gekry nie, behalwe die ongeluk daar op die N12 westwaart by die oprit van Kingsway Hoofweg. Die middelste baan is daar gesluit, so ja, wees net bewus daarvan. En dan die swaar verkeer op die N1 noordwaart by Diepkloof en die Goue Hoofweg. Alle baan is open, maar daar is wel so 8 minute vertraging, soos ek net ook gesê, ek is nie seker wat daar gebeur het nie. En dan in KwaZulu-Natal, daar is ons baie water, baie reën, asseblief, julle moet ekstra versigtig wees. 'N stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na Cliffdale, die middelste baan is gesluit, lyk soos 'n vragmotor wat daar staan, en dan additioneel is dan ook die padwerke wat daar doenig is, so asseblief, ek vra baie mooi. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noordwaart tussen Marketweg, die linkerkantse baan is daar so gesluit, en ja, asseblief toch ook padwerke wat daar aan die gang is, en dan ook die N2 tussen Ebikloete en Omgeni, ook padwerke daar, beperkte rijbane, die N3 tussen Shongweni en Hammersdal ook beperkte rijbane. So ja, oorals is hulle doenig met padwerke daar, so asseblief toch net, mooi rij. En dan hier so by ons in die Weskaap, kom ons loer gogo daar, die N2, wat natuurlijk baie zwaar verkeer ook nou nog op het, net na die R300, en daar maar net daar was, moest daar twee ongelukke, wat daar gebeur het, en ja, dit veroorzaak daar ook nou nog so bietjie van die probleem. En dan die N2 padwerke, die N2, net na die Shell, dis daar aan Woesterse kant, bezig met daar padwerke, oppervlakte van die pad weer oor te doen, so asseblief, wees net geduldig. Die Huguenot tunnel is wel oop, soos wat ek net al gesê het, so ja. Die R300 waar hy aansluit by die N1, ek sien daar was wel een motorvoertuig ongeluk op die R300, net soos wat jy, voordat jy die N1 nader, daar so was een motorvoertuig ongeluk, en dan die N1 was daar ook een motorvoertuig ongeluk richting Parel, as jy van die Tygerberg hier wel opbeweeg, en dis natuurlijk na Belwelse kant toe, daar was daar ongeluk, en as jy oor die koppie is, aan die ander kant, was daar ook een ongeluk, so die stikkie daar is nou heeltemal stilstaande, en dan weer die teenoorgestelde kant richting Kaapstad, hier rondom N1 stad, na Century City, daar so'n beetje verkeer op, maar het loop daarom, die R27, vanaf Blouberg Strand, daar is ons ook nog so'n beetje verkeer daarop, en vooral die hier by die haven, daar waar die houermaatskapie, daar waar hulle indraam, hulle houers te gaan aflaai, aan een kant, en die ander kant is die industriële area. Die verhewe snelweg in die Kaap in, staan redelijk ver terug, stadig beweging vanaf die M5 in die stad in, so wees ook maar net geduldig daar. Die N2 lyk nie te sleg nie, behalwe die ongeluk wat gebeur het, dis richting Kaapstad, net aan de kant die R300. Daar was een motorvoer tegen ongeluk en die motor staan zo'n beetje ver terug. En dan verder lijkt het glad niet slecht. Ja, ja, die voertuigen beweeg. En dan de M5 daar, van de M18 af, zo voor 2-3 kilometer, tot waar je aansluit bij die Winsen Palotti Hospital. En de M3 is ook zo met plekken is hij bedrijvig. Maar ja, dit loopt daarom. Motorvoertuig ongeluk op de N1 uitwaarts bij Durbanweg. Dat is een voertuig wat daar omgeslaan het. Daar is 2 banen wat wel toe is. Die nodige mannen en vrouwen is daar aan dienst. Motorvoertuig ongeluk op Botlerijweg in Brackenfell Boulevard, daar in Brackenfell Zuid. 2 voertuigen is daar betrokken. En die nodige mannen en vrouwen is daar aan dienst om te helpen en te kijken wat hulle daar kan doen. En dus dan nou kyk jy naar die verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt door TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En ons sê ook vir Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap vanoggend.
4: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sousa's en Jimmy's Pies loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lek lekker.
3: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
5: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Ja, toe kom ons nog so een stukkie musiek en dis Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

Je zin hengel is in mijn aarde. Mijn pa leer me van baba jaren. Zo zal ik hem onthouden terwijl hij die viswater aanschouwt.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad naar Mubia toe met de vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige documentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
1: Ja, dis Johan Nagel, hulle Namibian Clearing Agency. You with Gary Gezer, 12 through till 2. Every single day, bringing you the 80s. The 80s guru, that's the bit of King of Swing, The Soft Shoes by Elvis Astaire.

0: Ach nee man, die kraan drup drup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie fijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri sous bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 mohiri die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomatie smaak. Met liefde thuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van echte, thuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grow Color Run. 1 november 2026.

licht is kunt, zwaar, ik weet niet rust niet. In mijn hart wordt zo kunt. Onzwijg. Weer, die les geleerd was fictie. De breekt die rust, wat kraak verandert niks niet. Zoals ons altijd weer ouder wordt.

0: tijd voor je dreamerij op Joostas.
1: Ja, dat is 100% reg, tyd vir jou drie in die rij. En dis natuurlik jou drie boere muziek nommerkies wat op pad is 20 voor 3 in die middag hier op Van die Pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Dossie Killeen, hartelijk goeie middag. Dankie vir jou boodskapie daar. En by welkom en allemaal wat nou by ons aangesluit het. Altijd lekker om saam met jou te wees. Dis vrijdag mense, dis naweek. Morgen keier ons daar in Mamesbury. Ons kan nie wachtie, dit gaan baie lekker wees. Die Oesland Bazaar, daar gaan so baie goed aan. Ek gaan definitief 10 kilogram verloor vir al die rond hardloop, maar ek dink ek sal hom weer so 5 kilogram optel met al die lekker potte wat ons gaan proe, so ons sien verskriklik uit. Drie boere muziek nommerkies, Verkikker se Tees, Connie se Tees en die Banjo Cabriole gaan vir jou vat tot so net so skrams voor 10 voor hier op jou stasie. 5 voor bring ons vir jou die verkeer en om 3 uur is daar nuusbulletin van RSG, dan lees ons om vir jou.

0: tijd voor je dromerij op jouw stas.
1: Dat sê, dit is jou lekker drie boere muziek nommerkies in een rij gewees en ek hoop jy het geniet soos wat ek het geniet het. Right, volgende Jackie Lou met Party in die West Transvaal, net daarna jou advertenties.

Wie is die kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam? Jy gaan hom ken, hy is uit ons era uit en het is 'n lekker, lekker sang. Groot naam in die muziekbedrijf. En ja, 2:23, Rian Joss met Maan en Sterre. En dan speel ek het vir jou weer, ek gaan vir jou bykie meer speel as ons nie een wenner het nie. Maar van ons de knoppie, hy wen Bragging Rights en hy wen ook die keuse van een liedjie van hom, wat ek vir hom speel, net so voor ons groet.

bier. Allemaal hier om je vier. Nog een eer, druk een bier. Allemaal hier om je vier. Nog een eer, druk een bier.

Hartelijk goedemorgen aan jou. En daarom praat ik amper te vinnig. Welkom aan jou hier bij jouw gunsteling radiostatie. Het is natuurlijk tijd om huis toe te gaan samen met mij heen. Hier op jouw gunsteling radiostatie. Dat is Arties FM. Je radiostatie waar ons dingen anders doen. En dan is je ook ingeschakeld op die zender van jouw statie. Wat hier die uitzending herleid daar uit Brackenfell in Kaapstad. En dan Riebeek Vallei Radio. Wat die diezelfde uitzending vanmiddag herleid. Daar bij hulle in Riebeek West in die Weeskap.

Ja, toen vanmorgen in het programma. We gaan een beetje meer muziekmakers gezels. Hoewel, we zitten in niet zo, 20 uur 4 seconden. Gaan ons naar die handelsbreek gaan gezels met René Wissels. Om haar sprinten in de enkelsnit bij haar te horen. Loop weg. En ons gaan een beetje met haar gezels voor haar leven en haar loopbaan. En ons gaan daar die enkelsnit aan jou bekendstel. Hier op jou Gunsteling Radio.

Maar welkom aan jou. En natuurlijk die programma wat begint met die verkeersverslag. We gaan een piekje in loer daar bij iTraffic. Om te kijken wat er bij paaien aangaan. En dan vinnig een handelsbreek neem. Voordat ons komt bij ons programma in die Kollag. Waar ik een beetje gaan gesels met René Wessels. De pleger is ingeskakeld.

0: Ja, vandaag breng ik aan jullie nietste muziek. Wat vrijgesteld is op al die onderscheiden digitale platforms. Ik herhaal het weer. Al die nietste muziek. Wat vrijgesteld is op al die onderscheiden digitale platforms. Hoofdzakelijk vanmiddag in het Afrikaans, als ik dit zo kijk. En vandaag die speellijst onder ogen neem het. Vandaag vroeg dag vrijgesteld. Die volgende twee specifieke treffers. Wijnand en Cherie met Dans. En dan hierin wat ook, ik denk reeds volgende bij vroeg vrijgesteld is. Jeremy James met Bosveld Cinderella. Daarna kondig ik de rest van die spelers aan hier in vanmiddagse nieuwe vrijstellingsvrijdag.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: is ingeskakel op Harties FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio, en ons gaan voort met nuwe vrystellings Vrydag. Was geluister na Jeremy James, Bosveld, Cinderella, net voor dit, Wynand en Cherie met Dans, Splinterniet en Kraakvas op jou radio. Die betrokke liedjes mag jy ook natuurlijk aanbeveel vir die speelhuis hier by Harties FM en obvious, of sê, optioneel natuurlijk, ook kan jy dit aanbeveel vir die top 20. Ek sal morgen bykie daarover praat tussen 3 en 5, maar vir vandag kan jy dit aanbeveel vir die speelhuis door ons WhatsApp te stuur na 061-511-2602 en sê net natuurlijk speelhuis die liedjie se naam en die kunstenaar se naam en van. Ons kom by die volgende twee nieuwe vrystellings. Ja, hier is een interessante een. Kurt Darren het saam met Zaan Sonnekes gespan en hierdie liedjie van Kurt, Meisie Meisie, bykie opgeneem weer in Zaan Sonnekes stijl, amper kan jy dit sê. So, hier is Zaan Sonnekes, Kurt Darren, met sy betrokke liedjie Meisie Meisie. En daarna is dit Franje du Plessis, wat ook natuurlijk hier by ons kom keer donderdag in die Kwele Makiti. Franje du Plessis met Oelala. Is volgende Splinterriet en Kraakvas op jou radio. Blijf gerus ingeskakel. En kom ons hoor hoe klink hierdie twee Splinterriet liedjies.
1: Pas geland en Kraakvas. Net hier op Harties FM.

Wel, ons kom nou uit met ons volgende twee nieuwe vrystellings. Hier een nieuwe vrystellings vrijdag. Een van Riekus Nel, Roer My, ook laas, hoe kan ek sê, laas nacht vrygestel, amper kan jy sê. En dan sluit ons af met WG Nel, van nou natuurlijk, WG Nel met Braai, Brannes en Rugby. Daarna gaan ons kyk hoe ver ons dan, ek dink, dit is dan tyd vir een handelsbreek. Kan ons nog so twee of drie nieuwelingen vir jou neem. Die rest wat jy nie kan hoor vandag nie, kan ek wel vir jou morgen speel tussen 3 en 5 namiddag in die Hardies FM Focus Logic Top 20. Blijf er eens ingeskakeld, maar hier is nog twee nieuwelikies in nieuwe vrystellings vrijdag. Riekus Nel, Roer My en WG Nel met Braai, Brannes en Rugby.

0: Donderdag weer enigie daarvan, Felicia Pretorius, ek sien jou hier op jou gunsteling radio. Wel, nuwe vrystellings vrijdag, wat so een bietjie einde se kant toe staan nou. Ons het nog so 1 of 2 vir jou, kom ons maak het 2, waar ons gaan luister, Laudu se Wit Limousine. En gaan ons afsluit met enigie van Andrieg, ek onthou, albei kraakvas en net hier op jou splinter, wel, splinter niet en kraakvas, hier op jou gunsteling radio. Dus nieuwe vrijstellings vrijdag, vrijdag, tussen 5 en 6 namiddag. Geniet om.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

Wel, het was dan Harde Kwille van Rieke Snel, aangevraagd daar door Johan Smith. Johan Smith, wat vandaag die tweede plek deelnemer was aan Woorddraai. Dat was wat jij graag hoorde, Johan. Ik hoop je het om geniet. Rieke Snel met natuurlijk sy liedjie Harde Kwille. Ja, toe. Nou gaan ons gauw vinnig kyk na die weer vanmorgen. En daarna, handelsbrief.

0: Ik heb van Dr. Alban, Sing Halleluja voor het Matchbox 20 of Matchbox met Midnight Dynamos en CCR met Bad Moon Rising. Lekker kierspel van misschien in die 80er jaren of zakelijk. 43 minuten na 6, groettijd op Huiswaard Sammerdijn. Ik hoop je gaan een heerlijke vrijdagavond hè. Een goede nachtrust voor jou, heerlijk slaap. Baie mooi in zaterdag en een baie mooi naweek. Dan, als alles goed gaat, kan ik weer morgen maar ik samen met jou. Tussen 3 en 8 morgen aan, tussen 3 en 5. Natuurlijk die Focus Logic Top 20. En dan tussen 5 en 6 een boeren opskop. Lekker boerenmuziek voor jou en voor die boerenmuziekliefhebber tussen 5 en 6 namiddag. En dan 6 uur tot 8 uur morgenavond. De volume winkel samen met Ayn. Die programma waar jij die spelers bepaalt die jouw liedje verzoeken voor ons. De WhatsApp voortijdig in je leer. Dank je allemaal voor het samengekeerd het. Ons maak weer zo wat die programma betreft maandag tussen 4 en 7 namiddag. Vanavond is natuurlijk vrijdag aan thuis. Al die pand tot om 10 uur op jou gunsteling radio. En dan onthou morgenochtend ook weer daar die ononderbroken speellijst net voor jou genot. Saterdag jou leid. Maar 3 uur vat ik dan oor met die Focus Logic Top 20. Hoop je de heerlijke hand. Ik ga voor jou uitspelen met, en ik meen ik ga ook voor jou begin die vrijdag aan thuis. Met Billy Idol's White Wedding. Daarmee groet ik jou tot natuurlijk morgenmiddag om 3 uur. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft de oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeer, vakantie of vertrouwen, Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid, sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Hierdie is jouw stasie.

0: van mij.
1: Ik jou laat achterblij, om te wachten van mij.
2: Hierdie is jouw stasie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.